0: Clearwater Revival scoorde veel hits tussen 1969 en 1971. En natuurlijk waren ze veel te horen op Radio North Sea International vanaf het zendschip de Mabo 2. We gingen naar 1971 met Have You Ever Seen the Rain? Welkom bij een nieuwe aflevering van het zeezenderprogramma van Polderpop Radio. Het is namelijk de Mabo 2 Club. Met in dit eerste uurtje natuurlijk weer volop aandacht voor Radio North Sea International. R&I, en zoals Joost de Draaier altijd zei, R&I blijft erbij. Ik heb voor jullie programmafragmenten van disjockey Stevie Merrick van 27 maart 1971. Dan hebben we een heel leuke samenvatting van het programma van Joost den Draaier op het 2 november 1971. En we hebben een gedeelte van een band die bewaard is gebleven van een station dat nooit in de lucht is gekomen. Toen de Mabo in 1971 weer begon met uitzendingen, was de bedoeling dat er een Vlaams radiostation vanaf de Mabo 2 zou worden uitgezonden, Radio Marina. Dat is nooit doorgegaan. En vanaf die testband, die nooit uitgezonden is trouwens, heb ik nog een aantal fragmentjes voor jullie klaarstaan. Dat allemaal en natuurlijk heel veel muziek uit 1971 in dit eerste uur van de Mabo 2 Club.
1: Terug in de tijd, terug naar de jaren 70 met de Mabo 2 Club.

0: Blues rock uit Den Haag van de formatie Living Blues. Met een nummer dat geschreven werd door Willie Dixon en wat voor het eerst op de plaat werd gezet in 1961 door Howlin' Wolf. Dat was Wang Dang Doodle. Tijd voor het eerste programmafragment en dat is van een radiostation dat nooit in de lucht is gekomen. Dat gaat over het Vlaamse Radio Marina. Radio Marina was het station van de Vlaamse zakenman Valère Broeke. In januari 1971 liet hij de eigenaren van de Mebo 2 weten dat hij wel zendtijd op de Mebo 2 wilde huren. De bedoeling was dat de uitzendingen van Radio Marina vanaf de Mebo 2 op 15 januari 1971 een aanvang zouden nemen. Maar nog voor deze datum bleek dat de Marina-organisatie gewoon compleet fake was en dat Valère Broeke niet met het huurbedrag aankwam zetten. Radio Marina heeft dus nooit uitgezonden vanaf de Mebo 2. Wel is er een gedeelte van een Radio Marina testband bewaard gebleven, maar deze band is nooit uitgezonden. We gaan naar januari 1971 met het station wat nooit in de lucht is geweest, Radio Marina.
1: Hier is das Testprogramm von Radio Marina International. Über alle drei die Wellen, über die Mittelwelle, Kurzwelle und über UKW. Der Mittelwelle 259 Meter gleich 1159 Kilohertz. Kurzwelle in 49 Meter Europaband gleich 6,21 Megahertz. Und auf UKW gleich 97,2 Megahertz. Radio Marina International.
2: This is the sound of Europe. Radio Marina International on test transmission. We broadcast on the medium wave at 259 meters. On the short wave, European band 49 meters, 6.210 megacycles. And finally, on the FM band of 97.2 megacycles. Radio Marina International.
3: Dit is Radio Marina Internationaal met zijn testuitzendingen van op de Mebo 2, 4 mijl buiten de Belgische kust, ter hoogte van Katzand. U hoort ons op 259 meter middengolf of 1159 kHz. Op korte golf in de 49 meter Europaband of 6,2 MHz en in de FM-band op kanaal 34 of 97,2 MHz. Radio Marina, the sound of free radio. Hoort u ons, hetzij op uw draagbare radio, in de auto of op een klankinstallatie of hoe dan ook, schrijf dit alles naar Radio Marina, Internationale Burelen, Blokstraat 60, postnummer 9744, 9744, De Dikkelvenne in België.
4: Inderdaad, Loki is tip van de top komt van The New Inspiration.
5: On my last journey to the sun.
4: The New Inspiration and her rainbow.
5: My heart is changing all the weather.
4: Walt Felkinson, even grote hit.
5: I'm crying all the time.
4: Effectief, luister naar de jongens uit Jazztown Gentbrugge.

0: up-to-date, up-to-date, up-to-date, steeds up-to-date. Objectieve en openhartige informatie krijgt u elke dag langs het meest verspreide dagblad in België, Nederland en over de hele wereld. Het laatste nieuws. Het laatste nieuws.
1: Oh yeah, President Lucky is my name. Good music is my game.

0: De good sounds van DJ Lucky richten zich op Santana. Santana en Black Magic Woman. En vergeet het niet, u luistert nog steeds naar Radio Marina vanop de Meiboot 2, het schip van Radio Nazi International. En vanuit de ultramoderne studio's van Radio Nazi International brengen we u de Lucky Show.
1: En weer nemen wij een duik in het hitverleden. Zeg, ken jij deze plaat nog?

0: Don Farden met zijn Indian Reservation. Het plaatje werd uitgebracht in 1968, maar was pas een hit in 1971 in Nederland. Het werd trouwens in 1968 ook uitgebracht door The Sorrows. En in 1971 was er ook nog een versie van The Raiders. We gaan weer naar Radio North Sea International. We gaan naar de beginperiode in 1971. 27 maart. De Nederlandse service was toen precies 3 weken in de lucht. En dat bestond uit Joost de Draaier, Jan van Veen, Ferry Maat en later ook uitgebreid met Peter Holland. En vanaf 4 uur in de middag was er natuurlijk tot 's morgens vroeg was er de internationale service. We gaan naar DJ Stevie Merrick. Stevie Merrick die begon in 1967 op het Schots Radio Scotland zijn DJ-carrière. En toen die op 14 augustus 1967 uit de lucht gingen, ging Stevie Merrick naar Radio Caroline South. Vanaf februari 1971 tot augustus 1971 was Stevie Merrick te horen op Radio North Sea International. Helaas gaat het later wat minder goed met hem. Hij raakt een beetje van het padje. In 2015 en in 2020 werd Stevie Merrick veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het in bezit hebben van kinderpornofoto's. Stevie Merrick overleed op 20 januari van dit jaar toen hij bij een ongelukkig geval om het leven kwam. Stevie Merrick, 27 maart 1971, Radio North Sea International.
1: A guy who does everything on his albums, literally everything. He produces them, reduces them, even plays all the instruments and sings on them too, including the harmonies. That's Emmett Rose there, written by him, of course. It's called As Fresh as a Daisy. That is going to be a hit, yeah.
2: Spending time is definitely upon us, lovers and here and gliders and gentlemen. Yeah. Oh, yeah. This is Dirt and Me, Radio Rosa International. Yeah.
1: What is it, baby? Tell me now. Come on now. What is Emmett Rhodes?
3: Yes, it's a blast.
1: Fantastic. This 45 is from Van Morrison. Thing called Spanish Rose. The one.

0: met Invitation stond Earth and Fire voor de vierde keer in de hitlijsten, vrienden. Invitation was de eerste hit die ze in 1971 scoorde. Later, aan het eind van 1971, kwam er ook nog een hit met het hele mooie Storm and Thunder. Johnny Kaagman op zijn allerbest. We gaan naar het einde van het 1971. We gaan naar 2 november van dat jaar. En dat doen we met de sterdisjockey Joost den Draaier.
1: Bonjour messieurs dames, ici votre disjockey Joseph Le Draaier.
2: Dit is even in mijn haven, het weet of het juist Joost mag niet eten. Joost de Toos. Joost Verhoeven heeft ons voor even laten proeven van wat? Van de koffie, van de platen, van de muziek. Van Radio Noord Internationaal. Hè? Van 12 tot 2 nu bevalt het ook wel weer mee. Let maar op. Gouden oude goede nieuwe hits van morgen en overmorgen het geheel. En wees toch SVP loodbewust in uw eigen belang. Gekozen en

0: rijtje staan de small faces in de originele samenstelling met Plonk dingers, hier Berriot, Plonk Lane en zo. Geweldig gouden oude leuke binnenkomer, omdat het dinsdag is. Dinsdag 2 november 1971.
1: Peter Stuyvesant, volmaakt filter, geurige tabak. Peter Stuyvesant King Size, jongste der wereldmerken. Peter Stuyvesant, u geniet zoveel meer.
0: Iedere keer. En dit is Leo Unga met zijn groep. Ook wel genoemd de heer en mevrouw Leo Unga. Bijna 6 minuten over 12, dit is Don't Mind Today's.

0: prima plaat hoor. Eén meisje en drie jongens en die drummer is alleen op elkaar, heb je dat gezien? Op televisie misschien kijken, op elkaar drummer zeg maar. Slaande jongen, hij weet ze te raken hoor. Soli Soli, nummer 1 voor de tweede week op Radio Noordzee Internationaal.
1: Is de zonnebloem, zonnebloem, zonnebloem.
2: Is de zonnebloem die Dessa zo lekker maakt.
1: Die Dessa.
3: En het is Dessa die zonnebloemmargarine zo goedkoop maakt. Nu tijdelijk 2 kuipjes Dessa voor 1,22. Dat is 12 cent voordeel.
4: Lekker smeuïg.
0: En weet u wie er ook van mee kan praten? Dat is de heer Kok van de...

0: prachtig. Laila was het in 1960 ongeveer. En in 1971 zitten wij opgezadeld, zo mogen wij toch wel zeggen. Maar we gaan er niet onder gebukt. Wij zitten opgezadeld, zei ik, om 15,5 minuut over 12. Met Mira van Kok van de Palm. En ze stijgt nog pijlsnel ook. 26 met stip deze week.
1: Dovi. Hand en body lotion houdt uw huid soepel en jong. Dovi, nu ook in de reuzentube van 1,95. Dovi, haal zo'n tube bij drogist of parfumerie. Dovi, 1,95.
0: Is de nieuwe van Sandra en Andres, want die zit ook niet stil natuurlijk. Die hebben al 4 hits gehad dit jaar. Sandra en Andres, en luister goed naar de nieuwe. Is een beetje anders dan anders. Lady Madonna.

0: kennen we toen. Yellow zou zien, Yellow Submarine Beatles, Goudouder. Welk jaar zal dat geweest zijn? Uit het hoofd even geciteerd. 66 wordt hier gezegd en wellicht. Ik durf het niet tegen te spreken.
1: Weer zo'n vernuftig apparaat van Toshiba. De KT-403D.

middle of the road, Soleil Soleil, een hit in de najaar van 1971. Met Lisa Sally Carr was een pareltje om te zien, vrienden. En we hebben ook een muzikaal pareltje, vrienden. Emerson, Lake and Palmer uit 1971. Oh, dit is zo'n heerlijk nummer wat in het begin van 1971 bij de terugkeer van Radio North Sea International vaak werd gedraaid op de internationale service. Geniet mee met Lucky Man.

0: De Four Tops uit 1971. Simple Game. Alsof het gisteren was, vrienden. Alsof het gisteren was. We gaan even ruimte maken voor het nieuws en de commercials. En daarna zijn we terug met nog een uurtje in Mabo 2 Club. Dan heb ik voor jullie opnames van de internationale service van Radio Atlantis. We hebben wat van Radio Londen op 12 augustus 1967. De inbeslagname van Radio Caroline, het zendschip The Ross Revenge op 19 augustus 1989. En we hebben een Engelse Caroline DJ die even flink in de maling werd genomen door zijn collega's. Wat, dat gaat u natuurlijk straks horen na het nieuws in het tweede uurtje van dit programma.
1: De Mabo 2 Club.
0: We sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met de Jackson 5 met de nog hele jonge Michael Jackson. Going Back to Indiana. En in het tweede uur zit hij natuurlijk weer klaar voor een nieuwe editie van...
1: De Mabo 2 Club.
0: Tot zometeen.

0: De fans van discjockey Joop Verhoofd die zullen dit nummer ongetwijfeld wel herkennen. The Crash Brothers and the Hour of Hoodoo Drums. Dit plaatje was in 1975 de tune van discjockey Joop Verhoofd op Radio Mi Amigo. En welkom terug bij het tweede uurtje van de Meebo 2 Club, vrienden. En we aandacht besteden aan andere zeezenders. Ik heb zo meteen voor jullie de internationale service van Radio Atlantis uit juli 1974. Dan heb ik nog een hele leuke samenvatting van de Pete Drummond Show, uitgezonden op 12 augustus 1967 op Radio London. Na een beetje triest gedoe in de zeezendergeschiedenis, op 19 augustus 1989 werd het zendschip de Ross Revenge overvallen door de Nederlandse Rijkswaterstaat. Alle zend- en studioapparatuur werd in beslag genomen en daarvan was een live verslag te horen van de discjockeys aan boord. Dat 19 augustus 1989. En we hebben een stukje van Caroline discjockey Paul Alexander, die qua DJ-naam een beetje in de maling wordt genomen door zijn Caroline discjockeys. Dat allemaal in het tweede uur en natuurlijk heel veel lekkere muziek, vrienden, van de Meebo 2 Club.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 de Meebo 2 Club met Henk Kruijzen.
2: Hem ging niets te ver en geen zee te hoog.

De broertjes Russell en Ron Meal als de Sparks. Ron Meal, dat was die man die achter zijn keyboard stond. Hè, stokstijf, met uitgerust met zo'n Hitler-snorretje. Maar hij was wel het creatieve brein achter de Sparks, want hij schreef de meeste songs. Dit was een tweede single van de LP Kimono, My House, Amateur Hour. We gaan naar juli 1974 en dat doen we met de internationale service van Radio Atlantis. Vanaf 6 uur 's avonds werd die internationale service live uitgezonden vanaf een zendschip, de Janine. Het was helemaal in de stijl van de zeezenders in de jaren 60. En een van de beste discjockeys die ze aan boord hadden, dat was Steve England. Je hoort hem hier met een samenvatting van zijn programma van Steve England op Radio Atlantis International.

0: Nationale service van Radio Atlantis. Elke dag in de lucht van 6 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens. Met een van hun sterdisjockeys, Steve England. We gingen terug naar juli 1974. Nu maken we een uitstapje naar 31 mei 1973. Op die dag begon Radio Caroline met dubbele uitzendingen. Er waren Nederlandse uitzendingen op 259 meter. En er kwamen Engelse uitzendingen op 389 meter. De eerste paar dagen nog met een testuitzending. Nu was er voor Caroline 389 was er een nieuwe discjockey aan boord gekomen op 31 mei. En die jongen die heette Paul Alexander. En vanaf het eerste moment dat hij aan boord was, besloten de collega discjockeys aan boord besloten een grap met hem uit te halen. Een van de discjockeys neemt Paul Alexander apart. En die zegt van, nou jongen, Paul Alexander, dat klinkt niet zo leuk op de radio. Je moet een andere discjockey naam aannemen. Nou, de aanwezige Caroline discjockeys die stellen voor dat Paul Alexander zich voortaan flikker noemt. Paul Alexander wist niet dat het woordje flikker, dat een scheldwoord was voor Nederlandse homoseksuele mannen. Nou, Paul Alexander vond dat woordje flikker wel leuk klinken. En de eerste dag heeft hij dan ook onder die naam zijn programma's gepresenteerd. Totdat een van de Nederlandse discjockeys hem uitkomt leggen dat dat toch wel een beetje een Nederlands scheldwoord was. En dat het niet gepast was dat Paul Alexander zich flikker noemde. Luister naar Paul Alexander op Radio Caroline 389.
1: You're listening to a test transmission from Radio Caroline International on 389 meters, which is 773 kilohertz in the medium wave band. My name's Flicker, and very good morning to you, and thanks also to Norman Barrington, who's been playing the music since, early yesterday evening, I think. Anyway, Flicker with you now for the rest of today, Saturday. Hope it's going to be a nice day for you, and I hope you're going to enjoy the music you hear on Caroline International. This is Caroline International 389. At the moment, our Radio Caroline Dutch program is going out on 259, and if you listen down there, you'll find them playing a record by the OJ's Love Train. This is Caroline International.
2: Serving the European continent from the North Sea, this is the new Radio Caroline.

Die naam was nog een eerbetoon aan de jockey Eddie O'J, waar ze een grote bewonderaar van waren. We gingen terug naar 1973 met Paul Alexander en zijn Radio Caroline 389. We gaan naar de jaren 60, vrienden. Degenen die in de jaren 60 zijn opgegroeid en die naar de Engelse zeezenders luisteren, dat waren de meeste, waren toch wel fans van de populairste zender die er in 1967 te horen was. Dat was het Engelse Radio London. We gaan terug naar het laatste weekend van Radio Londen. Ik heb voor jullie klaarstaan een opname van 12 augustus 1967. Radio London en de Pete Drummond Show.

Toch had hij een heel apart stemmetje. Hè? Frankie Valli en de Four Seasons vinden in de Mebo 2 Club. En mocht u favoriete fragmenten hebben van zeezenders die u graag trouwens zou willen terughoren. Krijg je knoop in beton. Die u graag nog eens terug zou willen horen op de radio. Gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com. Dan gaan wij naar 18 augustus 1989 en dat doen we met Radio Caroline vanaf het zendschip de Ross Revenge. Op vrijdag 18 augustus 1989 werd de bemanning aan boord van de Ross Revenge al gewaarschuwd dat men de uitzendingen zou moeten staken, daar anders de Britse en de Nederlandse overheid maatregelen tegen het station zouden nemen. Caroline dacht dat het bluf was, dus niet. Op zaterdagmiddag 19 augustus komt er een groot schip langs, zei de Ross Revenge. Dat schip dat was de Volans. En de bemanning die bestond uit agenten van Rijkswaterstaat en medewerkers van de radiocontroledienst. Met een grote meerderheid overvallen ze de Ross Revenge en ze nemen die middag alle zendapparatuur in beslag. Het voorlopige einde dus voor Radio Caroline, World Music Radio en het Nederlandse Radio 819. Toch komt Radio Caroline op 1 oktober 1989, zij het met een heel laag vermogen, weer terug in de lucht. Luister naar die laatste minuten van Radio Caroline aan boord van de Ross Revenge op zaterdag 19 augustus 1989. Sorry, ik zat er één dagje langs.

een instrumentaal van Ad Visser. InterAccess heette dit nummer. Het was in 1989 de tune van Radio 819. Ook Radio 819 raakte bij die inval op zaterdag 19 augustus. En nou even de juiste datum zeggen. Zaterdag 19 augustus 1989 raakte die alle spullen kwijt. Later in de jaren 90 is alle apparatuur toch weer teruggegeven aan de Caroline-organisatie. Daar de Ross Revenge inmiddels in een Engelse haven lag. En dat de terugkeer van Caroline vanaf de Ross Revenge zo goed als onmogelijk was.

0: Het zit erop voor deze aflevering van de Meeboot Weekclub. En mocht je verzoekjes hebben voor muziekjes die u kent vanaf een zeezender of bepaalde zeezenderprogramma's, gewoon even mailen naar polderpophenk@gmail.com en dan hoort u het binnenkort op dit programma.
1: De Meeboot Weekclub.
0: We hadden vandaag een leuke programmafragmenten van onder andere Radio Atlantis, Radio Londen. Een beetje trieste uitzending van Caroline op 558 op 19 augustus 1989. En volgende week dan zijn we er natuurlijk weer met de nieuwe...
1: De Meebo 2 Club.
0: Ik wens je verder nog een hele fijne dag. Lekker blijven luisteren naar Polderpop Radio. En dan sluiten wij af met een tuintje dat vaak als filler werd gebruikt op Radio Londen. Het Jerry Allen Trio en de Fuzzy Duck. Wat mij betreft tot de volgende keer met de nieuwe aflevering van...
1: De Meebo 2 Club.